0: Zelf ben ik helaas niet zo'n goede zangeres.
1: Ja, stop maar.
2: Het Koorjuurke.
3: Koorjuurke.
2: Dit is Helmond.
4: You can't touch this.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Na de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Vene heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die worden geëvacueerd mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7:00.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen.
7: Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen! Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussie moest zijn.
1: Amoussie moest zijn.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer... Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Ah, moesie, moesie.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in I Muzi Moes Zijn. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
0: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
1: De Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Kijk jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: De Indische boekenplank.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Indische Boeken. Vandaag gewijd aan toch wel de herdenking. Wat kunnen we overdenken, wat hebben we overdacht, wie hebben we herdacht. Het is niet zomaar een dag en dan is het voorbij. Helaas is dat niet zo. Bovendien zitten we midden in allerlei vormen van herdenkingen. 15 augustus dan is de capitulatie van Japan. 17 augustus heeft Sukarno de Republiek Indonesië geproclameerd. En zo, we blijven even in die sfeer. En daar heb ik ook mijn muziekkeuzes aan aangepast. Terugdenken, af en toe heb ik een gedicht of iets anders. Maar gewoon even luisteren en misschien een beetje ook denken, terugdenken aan de herdenking. Het vrouwenkoor uit Haarlem, dat ontstond in een van de Japanse vrouwenkampen, bij gebrek aan instrumenten. En zij zingen dus alle stemmen van een orkest met hun stem. En hier is Auld Lang Syne.

Japan had op 15 augustus 1945 gecapituleerd nadat Amerika 2 atoombommen had gegooid op Hiroshima en Nagasaki. En iedereen was blij, maar toen brak bijna meteen na de capitulatie en na 17 augustus de proclamatie van Indonesië, brak een nieuwe oorlog uit, de vrijheidsstrijd van de jonge Indonesiërs. En dat werd door de oudere generatie van mijn moeder Bersiap genoemd. Bersiap, naar de kreet van de jongeren. Ze riepen dan Bersiap, heel lang, met een langgerekte A. En dat betekent, maak je klaar, wees paraat. Het is een bar en boze tijd geweest. Mijn moeder wilde nooit meer terug naar Indonesië. Daarom. Ze zegt, wie de Bersiap heeft meegemaakt, wil nooit meer terug. Dat zei mama. En ik heb hier een boek in mijn handen. Het heet Achter het Gedek. En Gedek, dat is bij de Japanse vrouwenkampen. Die waren omheind met een muurtje. Daartussen ijzerpalen en daartussen prikkeldraad. En voor of achter prikkeldraad ook nog eens van die gevlochten bamboematjes. Zodat je niet naar buiten kon kijken. Dat was Gedek. Het is een dagboek van toen het 13-jarige meisje Sonja Paardenkoper. En zij zat in kamp Ambarawa bij Semarang. En je mocht niet schrijven, je mocht geen papier hebben, maar er waren van die dappere vrouwen en meisjes die toch deden, waaronder deze Sonja. En zij schrijft het volgende. 15 oktober. Nu geloof ik niet meer in een god. Eens komt er toch een grens aan wat een mens kan meemaken. En ze laten ons hier maar verrekken, onze rotregering. Want er is weer oorlog. De Indonesiërs hebben de oorlog verklaard aan de Europeanen, de Belanda Indo's en de Ambonezen. Ze beginnen nu weer met alle mannen op te pikken. Wij zullen ook wel weer aan de beurt komen. Waarom? Hebben wij dan geen recht van bestaan meer? Hebben wij dit allemaal moeten meemaken om weer opgepikt te worden? Is het niet al erg genoeg dat we papi nooit meer terug zullen zien? Hebben we niet al genoeg geleden? Waar blijft onze regering? Waar blijft de vrede? Er bestaat geen vrede. Er is niets als rotzooi. En wie weet hoe lang dit weer zal duren. Misschien wel weer jaren. En de radio vertelt maar leugens. Niets wijzer wordt je eruit en wij zitten heus wel veilig. Waarom zijn ze niet direct gekomen? Dan was dit nooit gebeurd. Maar ze durven niet, de lafbekken, verdammen. En dat schrijft een 13, 14-jarig meisje over de Bersiap. Van de vrijheidsstrijd van Indonesiërs die de straten introkken, plunderden, moorden. En ja, over de Bersiap-periode, die duurde van zeg maar september 45 tot halverwege 46, heeft Walter Müller een muzieknummer geschreven, getiteld Bersiap.

Ja, dat dachten de vrouwen in de vrouwenkampen ook. En dan is de bisschop, die wordt een beetje neergeslagen door de komst van de geallieerden, in dit geval eerst de Engelsen, maar die stuurden de Gurkha's en de Sikhs, en die komen uit India. In ieder geval schrijft deze Sonja Paardenkoper in haar dagboek 29 oktober. Om 3:00 gistermiddag hebben de Gurkha's alle vrouwen uit Gubeng, dat is een wijk in Surabaya, hier in de wijk gebracht. Wel 30 grote vrachtauto's vol met vrouwen reden in een lange rij de wijk in. Er zijn ook veel nieuwe troepen gekomen die auto's met ammunitie bij zich hadden. Het was ook je reinste Sinterklaas, want de blikjes vlogen in het rond. We hebben een blikje kaas, een blikje vis en een pakje met koekjes en geconfijte vruchten. Dat kregen ze van het Rode Kruis. Een donkere, knappe Brits-Indiër had een oogje op mij. Nadat hij 2:00 voor ons huis had gestaan, begon hij al met I love you. De eerste liefdesbetuiging van geallieerde zijde voor mij. Om 4:00 begonnen zij alle auto's aan te houden en de hooggeleerde Indonesiërs konden verder hun benenwagen gebruiken. Om 5:00 klonk het eerste schot en de Engelse officier gaf doodkalm het bevel: sit down boys, sit down. Binnen 2 minuten hadden zij zich verdekt opgesteld en kon je niets meer van hen zien. Om 3:00 gistermiddag liep het ultimatum af dat de Engelsen gesteld hadden. En dus hadden alle Indonesiërs hun wapens moeten inleveren, wat zij niet gedaan hebben. Dus begon de oorlog. Het was een oorverdovend lawaai. Harde, doffe schoten, felle, harde, terwijl enkele wel op zweepslagen leken. Steeds werd het donkerder. Wij hokten bij elkaar in de badkamer en de wc, want dit huis is een hoekhuis. Het grenst dus overal aan de straat. Als er een naar de wc moest, had je de gemakken vlakbij. Het was werkelijk een opgewekt familieleven bij die stinkende wc op de natte grond. Om 9:00 kregen wij er genoeg van en kropen mami en ik in ons bed. De hele nacht hebben ze geschoten en zelfs nu ik dit schrijf knettert overal het geweervuur. Maar tussen alle bedrijven door hebben we zalig ontbeten met boterhammen en kaas. En ondanks alles heb ik er naar behoren van genoten. Die blikjes en zo, die zaten allemaal in pakken van het Rode Kruis. Het volgende nummer heeft zijdelings met herinnering en oorlog te maken. Het heeft met liefde, verloren liefde te maken. Sari zingt het, hele mooie warme stem. No other love.

Sonja Paardenkoper die schrijft in haar dagboek... dat de twijfel, hè, de twijfel over vrede. Is het nou vrede? Er wordt weer gevochten. En dan gaat de hele Indische gemeenschap naar Nederland... en gaan hier herdenken. En dan komt er dit. Vrijheid. Is dat vrijheid... wanneer je gewoon over straat kunt lopen en niet meer weg hoeft te duiken als de sirene loeit, omdat vliegtuigen hun exploderende lading rondstrooien over sawa's en huizen en mensen. Voor die vrijheid moest je buigen voor de Jap. Voor die vrijheid moest je het Bersiap-kamp in, tot je vader was gevonden, of je man, of je broer, en je eindelijk... met je laatste bezittingen weg mocht. Uit dat kamp de vrijheid tegemoet. Is vrijheid een illusie? Er werd nog steeds geschoten. Moeders beschermden hun kinderen met hun eigen lichaam. Een oerinstinct. Laat mijn kind ooit leven in vrijheid. Zoveel doden zijn er toen gevallen. Zoveel bloed vloeide en kleurde de Calibrantas en de Chiliwung en zoveel andere plaatsen die nooit zijn genoemd, bloedrood. Is vrijheid dan zo duur? Ja, ruisten de paddyhalmen. Ja, galmden de prachtige bergen. Nog eenmaal werd alles ingepakt. Brieven, foto's en herinneringen aan dierbare plekjes en levenden en doden. Om gevangen in heimwee in vrijheid te leven in dat verre Nederland. Om nu op deze plek te staan en te kunnen rouwen om hen die daar het leven lieten. En om hen die bleven leven, maar hun ziel verloren voor onze vrijheid. Barbara Streisand, dankzij dir Herr.

We zijn terug in Indonesië. We zijn terug in de tijd, 1945. De oorlog is voorbij. De Besiap-tijd is begonnen, waarin de jonge Indonesiërs hun vrijheidsstrijd vochten. En die was zeer bloedig. Intussen waren de geallieerden geland, de Engelsen en ook de Brits-Indische soldaten die voor de Engelsen dienden, de Gurkha's en de Sikhs. En Sonja Paardenkoper schrijft in haar dagboek, 30 oktober. De hele ochtend hebben ze doorgeschoten en om 2 uur mengde zich opeens een groot kanon in de strijd. Het kanon had het voorzien op het huis van de assistent Verdonno naast ons. Het huis heeft 2 verdiepingen en een torentje. Het is bovendien een post. Ik ben heus vrij veel gewend, maar toen dat kanon afschoot, stopte ik watjes in mijn oren. De keuken van de buren aan de andere kant is kapotgeschoten en de stofwolken vlogen toen dat gebeurde over ons binnenplaatsje, terwijl scherven en dakpannen kletterend neervielen. In de kamer van tante Wies is een kogel door de houten jaloeziedeuren heen in een portret gedrongen. En gelukkig was er niemand in de kamer, want de glasscherven vlogen in het rond. Om 5 uur kwamen er 4 vliegtuigen over die enkele bommetjes neergooiden. Om 6 uur werd het stil en om 8 uur was die onheilspellende stilte moeilijker te dragen dan al het geknal. De kinderen, Heintje en Jan Daan, waren al naar bed. Wij 4 slopen op het platje rond om te ontdekken of er in de post Indonesiërs of Gurkha's zaten. Dan weer menen wij Maleis te horen en dan weer Engels. Ergens schreeuwde een vent, Merdeka! O, de angst dat de Indonesiërs het gewonnen zouden hebben. De straatverlichting was aan, behalve de lamp, voor het kamp. Die hadden de Gurkha's zelf kapotgeschoten. Toen dan ook een politieagent op de fiets aankwam, riep een diepe stem uit het donker, Come inside, come here. De vent schrok zich dood, want hij zag niemand en ook verstond hij de taal niet. Een ogenblik later kwamen 4 kerels aanslenteren die luidkeels Merdeka gilden, dat wat vrijheid betekent. What? Voor de verschrikte kerels rees een Gurkha uit het donker op. What are you saying? Toen 2 vluchtende reiniers boulevard op. Maar de andere 2 kregen geen kans, want de Gurkha schoot zijn geweer af. En wij vluchten weer angstig naar binnen. We hadden onze bultzak onder ons bed gelegd, dat reuzenhoog is. In dat warme hondenhok hebben we erg prettig geslapen, want de hele verdere nacht is het rustig gebleven. En gistermiddag was de vreselijkste middag in mijn leven. De Indonesiërs zijn met de witte vlag de wijk ingegaan en kwamen toen tot een overeenstemming. Toen riepen zij hun bondgenoten, maar als enig antwoord bleven zij doorschieten. Maar eindelijk kwamen ze dan toch. Uit alle hoeken en gaatjes doken ze op. Ons hele platje zat vol met dat tuig van Laban. Het is het ergste zootje grauw wat je je kan voorstellen. Maar gelukkig hebben ze ons niets gedaan. Als ze het gewild hadden, en dan was er niemand geweest om voor ons te zorgen. Nu net is een jongen uit het kamp hier gekomen. Hij was bezorgd voor zijn moeder en zusjes. 2 dagen hebben ze in het kamp al geen eten gehad. En ook de Engelsen hebben nog slechts voor 2 dagen noodrantsoen. En de hoge heren die dit allemaal bedisselen, zitten heus wel hoog en droog. God alleen weet waar al dit nutteloos moorden en doen goed voor is. Maar ik weet het niet. Mami en ik zijn al zo doodmoe en waar is het goed voor? Nooit

wordt het weer gewoon. Het Hertjes Mannenkoor met Bappa Kami, het Onze Vader.

En dan is de oorlog voorbij. Dan komen nog de pollutionele acties. En dan is het... dan vertrekken zo'n 350.000 Indiërs van Indonesië naar Nederland. En de jongere generatie, die wil het weten. Maar dan zegt de moeder tegen de dochter... Kijk niet achterom, kind. Anders versteen je bij het zien van de witte kruisen... en de stroom van zoute tranen daar dwars doorheen. Kijk niet achterom, kind, naar het land van herinnering... waar mensen niet beseften dat de dans op de vulkaan... spoedig zou eindigen in een uitbarsting. Maar de dochter van deze moeder zegt tegen haar zoon... Ga erheen, kind, en zoek in de gezichten jouw oorsprong. Muziek dan. De Méditation de Thaï van Massenet... gespeeld door violiste Janine Janssen.

En na dit prachtige Méditation de Thaïs van Gilles Massenet, gespeeld door Janine Jansen, heb ik het volgende. Het zonnetje gaat van ons scheiden. Dat wordt met de herdenking vaak gezongen. Het heet officieel het avondklokje. Het zonnetje, dat zongen de vrouwen dan 's avonds na het zware werk in de vrouwenkampen. En het was een sneer naar de Japanner, want de Japanse vlag is een rode bol op een wit veld. En zo van, het zonnetje gaat van ons scheiden, jullie Japanners gaan maar weg. Maar de Japanners wisten dat natuurlijk niet, die zagen alleen een paar vrouwen die zongen. En nu zingt Wieteke van Dort met Willem Nijholt het avondklokje.

Ik heb u verschillende fragmenten voorgelezen uit het dagboek van de 13-jarige Sonja Paardenkoper, die in kamp Ambarawa zat. Zij noemde het, of die dagboeken zijn gebundeld onder de titel Achter het Gedek. Indrukwekkend wat ze schreef. Achter het Gedek, als u dat zelf zou willen aanschaffen. Het boek eindigt dat ze naar Holland gaan. En daar eindigt ook het Indische gedeelte van het dagboek van Sonja Paardenkoper. Op 1 februari 1946 begon zij als 15-jarige haar middelbare schooltijd in de eerste klas van de meisjes-HBS in Utrecht. Bijna een halve eeuw later ligt het dagboek in een gedrukte uitvoering voor me, zegt ze. De uitgave vervult me met dankbaarheid en droefenis. Dankbaar ben ik, omdat dit boekje misschien een bijdrage kan leveren het verleden te begrijpen. Bedroefd ben ik, omdat mijn moeder het verschijnen in deze vorm niet meer heeft kunnen meemaken. Eenmaal, ruim 10 jaar geleden, ben ik terug geweest op Celebes en Java. Veel was veranderd, maar de bevolking was nog steeds vriendelijk en de natuur was nog steeds overweldigend. Kamp 9 in Ambarawa was weer een katholieke school, nu met beter sanitair. De zalen waar wij sliepen waren weer klaslokalen met lessenaars. Het kerkje stond er nog steeds als een wachter. De stoffelijke resten van mijn vader zijn overgebracht van Celebes naar Java en rusten thans op het ereveld in Semarang. Al jaren woon ik nu in Zeeland, waar ik een beetje wortel heb geschoten. Maar het verlangen naar de zon en de warmte, de groene sawa's en de blauwe bergen van Nederlands-Indië, dat nu Indonesië is, blijft. Want daar ben ik geboren. Zoals de Indonesiër zegt, Itu Tanah Airku. Dat is het land waar mijn vruchtwater in de grond ligt. Frank Sinatra uit de film From Here to Eternity, dat ook over oorlog gaat.

0: Luisteraars, dat was nog een tweede herdenkingsuitzending. Ik heb voorgelezen uit het boek Achter het Gedek, een dagboek van Sonja Paardenkoper, uit het dichtbundel Layangan, Vliegeren, en ook verhalen verteld die te maken hebben met de oorlog. Ik wens u, ons allemaal, 1000 jaar vrede, zoals ze dat zeggen. Als dat toch mogelijk was, hè. Graag tot de volgende keer. En wilt u mij mailen? U weet, dat kan ook.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Dit is Helmond
1: Klassiek.
2: Klassiek.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Goedemorgen! Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
1: Dit is Helmond luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
8: Dit is Helmond.
1: Dit is Helmond Klassiek. Met Ger en Peter. Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.

0: presentatie
1: Peter Schumacher en de techniek is in handen van Harry van der Boogaard. Ja, goedemorgen beste luisteraars. Fijn dat u luistert op deze alweer wat koelere dag. Want we hebben natuurlijk een volop hete dagen achter elkaar gehad. En nu mag het wel een klein beetje minder zijn. Maar dat is een persoonlijke opvatting. Daar mag u anders over denken. Ik heb in ieder geval wel toch wel zomerse muziek voor u. Muziek van Elgar, van Brahms, van Grieg, van Bach en Sibelius. Zo krijgen we het uur weer heel makkelijk vol. En ik begin in ieder geval met de Imperial March, opus 32 van Elgar. Het BBC Philharmonic speelt dat voor ons. En George Hurst is daar de dirigent. Imperial March, opus 32.

Ja, mooie opening, hè? Zo'n Imperial March, in dit geval van Elgar. Ja, ik ga verder met Brahms. Ik heb voor u een wat groter deel uit het pianoconcert nummer 1 in D mineur opus 15 van Brahms. En ik zeg een wat langer deel, want ik moet zeggen, ik heb me wat voorgenomen wat langere tracks aan u te laten horen. Want in september mogen wij naar 2 uur. En dan kun je ook wat langer genieten van eenzelfde soort of zeg maar type muziek. In dit geval het Adagio uit het pianoconcert. Peter Topperezer is daar de pianist. Slovaak Philharmonisch Orkest speelt dat onder leiding van Ladislav Slovak. Het pianoconcert nummer 1 van Brahms.

Ja, dat was het adagio uit het eerste pianoconcert van Brahms. En waar ik nou een beetje nieuwsgierig naar ben, of u dat nou ook waardeert, dat het een wat langere track is. Dus deze was 13,5 minuut. Iets waarvan ik, daar kan ik van genieten om het in zijn geheel dan te horen. En dan mag u mij eens laten weten. klassiek@ditishelmond.nl. Kom daar maar met uw berichten en dan gaan wij daarop reageren. Maar ik vind het zelf in ieder geval heel aangenaam om een wat langer stuk te horen. Ja, en zo liep ik in het toeval tegen iets aan, heel recentelijk. Ik had in mijn programma voorbereid om muziek te laten horen van Grieg. Edvard Grieg. En weliswaar een stuk uit de Holbergsuite. En wat zie ik dan tot mijn toevalligheid? Dat in het tijdschrift Mezza, dat is de bijlage van het Eindhovens Dagblad, dat er een stukje stond over een podcast. En die heet Al dit wil meer klassiek. Zo heet die podcast. En waar hebben ze dan over? Dan gaan ze helemaal uitleggen hoe het leven van Grieg in elkaar is. Hoe die tot zijn Holbergsuite kwam. En toen dacht ik van, ja, nou moet ik het zeker laten horen aan u. Maar misschien een goede tip voor u. Want ze hebben heel regelmatig een podcast. Ze duurt maar 20 minuten. Dat vind ik het voordeel van zo'n podcast. Dat kun je overzien. Al dit met TH, ALDITH, wil meer klassiek. Zo heet die. Die gaat u zeker vinden. En elke keer gaat het over een ander onderwerp. Maar nu was het Grieg met zijn Holbergsuite. Daaruit hoort u nu twee delen. De Sarabande en de Gavotte. Een zeer aangenaam stuk om naar te luisteren.

Ja, dat waren twee deeltjes uit de Holberg Suite Opus 40 van Grieg. U luisterde naar het Slovaak Philharmonisch Orkest. Libor Pesek was daar de dirigent. Ja, ik heb nog iets voor u wat langer gaat spelen in de muziek. En dat is muziek van Bach. Ik heb voor u het concert voor viool en orkest in E-majeur, Bach werken van Zeichnis

ja, best lekker om zo'n concert voor viool en orkest in zijn geheel te horen. Alle drie de delen. Daar gaan we meer doen. Let maar op als we straks weer 2 uur mogen uitzenden in september. Ja, ik moet zeggen, het programma zit er weer op. We hebben weer een fantastische mooie uitzending. Met dank aan Harry voor de techniek. Wat u op de achtergrond hoort, dat gaan we natuurlijk even mooi helemaal uitluisteren. Is symfonische gedichten van Sibelius. Oftewel Finlandia, open 26, nummer 7. En dat past helemaal in het denken over het vaderlandsachtige denken. Wat in die tijd van Sibelius erg populair was. Want we hadden Smetana met Ma Vlast in 1879. En we hadden hier in Nederland hadden wij Zweers met Mijn Vaderland in 1888. En dit is dan Finlandia 1899. En ik zou zeggen, geniet er daar nog een paar minuten van. En ik wens u een hele fijne zondag. En volgende week, ja, is het weer feest hier met Dit is Helmond Klassiek. Fijne dag nog.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Helmond gaat Holland.
1: Helmond gaat Holland.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat Holland.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat u vandaag ook weer luistert naar Helmond Gaat Hollands op. Dit is Helmond. Natuurlijk weer 1 uur lang jouw favoriete Nederlandstalige plaatjes op je radio. En ik heb vandaag natuurlijk weer een paar leuke gouden ouwe. En ik heb wat nieuwe. En ik heb een paar plaatjes. En ik heb vandaag allebei de zomerhits van 2026 erin zitten. We begonnen vandaag met een oudje uit 1985 van de Havenzangers. Je kunt niet altijd 16 zijn. Ik zeg, ik heb ook een hele hoop nieuwe, zoals die van Rico van E. Voor altijd wij. MUZIEK

Ja, we schrijven het jaar 2004 met Janske. Zo doen we de in Brabant. En daarvoor horen we ook nog een Brabants plaatje. De nieuwe single van Alle 13 Janken. Niet zo mouwen, zoals wij dan hier in Brabant zeggen. En hier is dan de eerste zomerplaat 2026. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.

Ja, dat waren duo Jan en Zwaan uit 1979. Al die eenzame uren. En daarvoor horen we nu de nieuwslingen van Denise Triana met Toeval bestaat niet. En als we het dan toch weer over nieuwe hebben, hier is die van Jordi Weijer. Wij horen bij elkaar.

0: op een, on a Sunday afternoon, geloof ik. En ja, nou goed, we zitten op zondagmiddag, dus het moet kunnen. En ja, dan hoop ik alleen dat er in die rivier geen krokodillen zitten, want dan zal er van dat cruisen weinig komen, heb ik zo vermoeden van. Maar nou ja, in ieder geval, het is een leuk nummer om de rivier te laten passeren.
1: Ja, dus. nou zeg je dat wel, Ron, maar ja, de rivieren staan hier ook droog, dus het zal hier moeilijk gaan waarschijnlijk.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Is het nou gepast of ongepast dat we die plaat nog draaien? Nou ja, laat maar komen, want de melodie is wel leuk.
0: Ja, de krokodillen zijn wel aanwezig, hoor. Die zitten in de studio.
1: Oh ja, Crocodile Rock.
0: Ja. Ja, dat is heel iets anders, maar goed. Ja. We gaan hem loslaten op u. Hier is Cruising Down the River.

0: cruising down the river. Ja, we horen dat tegenwoordig nog alleen bij ons natuurlijk. Hè? Want en met een beetje goed, een beetje veel geluk, dan kan het ook zijn dat het bij de sandwich van onze collega's van de Avro Tros dat het ook voorbij komt. Trouwens, ik zat vanmorgen naar de sandwich te luisteren en toen vroeg de presentator Jacques Kleuters, die vroeg aan Angelique Stijn van, waar word je nou blij van? En ze had een raak antwoord, ik word overal blij van, want anders hou je niet vol om elke week samen te stellen. Nou ja, ja. Dat is inderdaad het antwoord wat ik van haar wel had verwacht, hoor, eerlijk gezegd. Want,
1: ja, maar dat is wel zo. Ja. Ze heeft wel gelijk, want ja, als je niet meer met een, hoe zou ik het zeggen, met hele goede zin een programma in elkaar kunt zetten, zo ook, ik ook precies het geval. Ja, dan als je er niet meer met een goed gevoel in zit, dan moet je ermee gaan stoppen. Want dan is het niet goed, want dan krijg je ook slechte programma's.
0: Ja, want in het begin was het zo, in het begin van de sandwich, ja, dat was in de tijd van Angelique Stijn, was het ook op een gegeven moment toen ze het officieel ging doen. Toen stelde Jacques Kleuters ook een deel van de sandwich samen. Maar ja, die kwam na zijn zin en na zijn zeggen te veel met te bekend materiaal en te veel hetzelfde. Dus die had op een gegeven moment gewoon Angelique overgelaten. En ja, is goed, zie je het resultaat. Het programma is er nog steeds.

0: Het is ooit begonnen op Radio 2, het avontuur, maar in ieder geval, het zit op Radio 5 nog altijd. Dus nou, ik ben er nog altijd zeer content mee. En god, als ik daaraan denk, aan die mail die we ooit een keer gestuurd hebben, tenminste jij tenminste, Angelique. Dan heb ik gewoon zoiets van, ja jongens, wij gaan ook lekker door.
1: Ja, dus we blijven voorlopig aan de gang. Maar we hadden trouwens straks niet de naam van de persoon waar het Cruising Down the River over ging. Namelijk de persoon, en volgens mij is het orkest van Frankie Carley.
0: Ja,
1: want Frankie Carley heb ik zelf niet gehoord. En ik heb nog een ander nummer liggen, ook Cruising Down the River. Maar dan zingt hij wel als persoon zijn, als zanger. Hmm. Maar nou waren het dames, dus, maar in ieder geval, het is wel van Frankie Carley.
0: Ja, ja, ja,
1: en,
0: precies.
1: Dus dan bent u in ieder geval op de hoogte. Ja, en dan schuiven we meteen automatisch door naar het volgende nummer. We gaan naar 1972, we gaan naar het zonnige Amerika. En ja, dan gaan we iets draaien wat met alle gemak de eerste plaats in de top 40 haalde. En ja, ze stonden 16 weken in de hitlijst, kwamen zelfs binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. Dus was een alarmschijf. En kwam me binnen op, je zult het niet geloven, 1 januari 1972. Ik heb het over Middle of the Road. En ja, ik zei het al, we gaan naar zonnig Amerika. Wat dacht je van naar Sacramento?

0: Ja, dat was typisch zo'n plaatje uit mijn schooltijd 1972. En een van mijn schoolgenoten vroeg zo van de... Ja, de Middle of the Road, die zingen wel over Sacramento, maar komen ze ook uit Amerika? Ik zei wel, nee man, die komen uit Schotland. Dus hij voelde zijn eigen al door dat plaatje meteen verkeerde been gezet. Ik denk van, nou jongen, dan moet je niet te veel rare dingen tegenkomen in het leven. Dan word je iedere keer op verkeerde been gezet en dan kan je het wel schudden. Maar goed, in ieder geval, ik weet niet wat er van de jongen terecht gekomen is. Ik heb er, nadat ik van school vergaan was in 1972, niks meer gehoord. Dus het zal wel goed zijn waarschijnlijk. Bij de meeste schoolgenoten van mijn tijd is het, ze zijn gelukkig goed terecht gekomen, net zoals ik. En nou, in ieder geval, een klasgenoot van mij die in Amsterdam werkt... zal wel onderhand ook wel gepensioneerd zijn. Die zei toen al tegen mij, die maakte toen dus in het complex waar we zaten, dus dat instituut, maakte hij radioprogramma's met een paar mensen samen. En toen zei hij al tegen mij, ik was ook een keer in een van zijn programma's, en toen zei hij al tegen mij van, jij komt wel een keer terecht bij de radio. Nou, die jongen heeft gelijk gehad.
1: Je ziet het, hè?
0: Ja.
1: Ja, leuke tijden, hè?
0: Ja.
1: We gaan naar 1959 met de volgende nummer. En ik heb iets gekozen van Neil Sedaka. En u kent dat nummer wel uit 1959, want hij had toen een echte kraker. En het was getiteld O Carol.

0: Terug naar 1959 met Neil Sedaka en O'Carroll. En ja, ik weet dat de mensen hebben afgevraagd van... voor wie heeft hij het eigenlijk geschreven? Nou, een oud collega van mij die beweerde 50 jaar geleden... of in 1976 beweerde hij van... hij heeft geschreven voor zijn vrouw. Ik zei, nee, dat kan volgens mij niet. Wat blijkt nou? Ik heb dat pas geleden nog eens opgezocht... voor wie dat precies heeft geschreven. Want dezelfde persoon die, waarvoor hij het geschreven heeft... nog een antwoord op het nummer geschreven. Namelijk O'Neill. Hij is ook nog uitgebracht. Weet je over wie dat ging? Carole King. Dat was de persoon waar hij het voor geschreven heeft. Niet omdat hij er verliefd op was, maar in ieder geval... het was een mede-collega liedjesschrijver... in de Brill Building destijds. Want daar begon het allemaal voor de meeste. Hè? Dus ja, Neil Sedaka schreef trouwens ook nog veel nummers voor andere mensen. Dus, trouwens, er is Neil Diamond ook ooit begonnen met liedjes schrijven... in de Brill Building in New York. Dus ja, vandaar. En daar beginnen vele grootheden met liedjes schrijven... voor andere artiesten. Dus ja...
1: Eens even kijken, we gaan nu naar 1983, jawel. En we moeten daar een groep, een gemixte groep, die de top 40 haalde. De hoogste notering was de 7e plaats. En stonden 9 weken in de hitlijst. En kwamen binnen op 12 maart 1983. En ze deden ook mee aan het Eurovisie Songfestival. Ik heb het over de formatie Volcano. En u weet nog allemaal, dat hadden natuurlijk een heel leuk nummertje. Een beetje van dit. En die gaan we maar eens instarten.

0: Nou ja, je mag ook Vulcano zeggen hoor. Want ja, goed, in de tijd van Vulcano, ik bedoel Vulcano, dat was in de tijd dat ze nog Engels repertoire maakten. En dat was voor 1983 zelfs nog, eind jaren 70 bijvoorbeeld. En in ieder geval hebben we tussen 1982 en 1984 toch. Nee, tussen 1983 en 1984, sorry dames en heren, verspreking. Hebben ze dan nog wat een viertal Nederlandstalige plaatjes opgenomen? Een beetje van dit was een goed voorbeeld. En ik zat in de tijd ook met mijn kapsel te worstelen. Van welk kapsel zal ik mijn eigen nou aanmeten? Weet je wat een collega tegen mij zei? Als je haar maar goed zit en verder niet zeuren. Ja. Dan weet je meteen hoe die opvolger heet. Hè?
1: Hartstikke leuk.
0: Nou, we zijn weer helemaal in vorm, geloof ik. Is
1: ja, daar zijn we. Zo ook weer met de volgende mond. We gaan iets instrumentaals draaien van The Shadows.
0: Ah.
1: Uit 1961. En het nummer is getiteld Kon-Tiki.

Ja, de inspiratiebron om dit nummer op te nemen voor de Sharrows was natuurlijk een schip wat dezelfde naam droeg, namelijk de Kon-Tiki. Dus dit was de hit uit 1961. We hebben nog één plaatje voor u tot aan het nieuws van 1 uur. En dit is de plaat die, of neem maar, de mensen die meededen met Eurovisie Songfestival in 2014. En net geen winnaars werden daar helaas, maar in ieder geval toch een mooie eervolle tweede plaats voor Nederland. Toen destijds lang geleden dat er gebeurd was. Coming After the Storm, Waylon en Ilse de Lange, ofwel The Coming Limits. Tot na het nieuws, dan zijn we weer terug.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de benen om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

Welkom terug bij het tweede uur van Rons Muziekarchief. En we gaan natuurlijk meteen van start met een hele leuke uit 1974. En daar zal ik bij u vertellen dat ze met alle gemak de tweede plaats in de top 40 haalden. Ze stonden 16 weken in de lijst, kwamen binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. Dus was een alarmschijf. En kwamen binnen op 28 september 1974. Ik heb het over de formatie Spooky en Sue. En met zijn heel leuk nummer. Het is eigenlijk van een andere groepering uit de jaren 50. Maar zij zingen het op hunze manier. Het is getiteld Swinging on a Star.

0: Nou ja, ik vind dit mee een nummer passen dat goed past bij bijvoorbeeld een andere gelegenheidsformatie. Mag ik wel eerlijk zijn, dames en heren. Bijvoorbeeld Bing Crosby en de Andrews Sisters. Daar zou het heel goed bij passen. Maar in ieder geval, dit was duo Spooky and Sue en Swinging on a Star in 1974. En het haalde inderdaad met gemak in top 40. Trouwens, die Spooky. Iedereen dacht dat het ging om de zanger van de Swinging Soul Machine. Ofwel Iwan Groeneveld. Nou, ik zal je één ding vertellen. Iwan Groeneveld was niet bij deze plaat betrokken. Wel een andere zanger die ook al een hele tijd aan de weg timmerde. Namelijk een zanger met een behoorlijk lichamelijke omvang. Namelijk Big Fat Russell, ofwel beter bekend als John Russell. Ja, onze Nederlandse Suriname die 2 jaar later nog zelf een hit had met I'll Never Love the Woman. The way I loved the woman before. Een mondvol. Maar goed, in ieder geval The Swinging on a Star, dat ja, toch weer een plaat met een bepaald gevoel van zeebenen.
1: Ja.
0: Heb jij dat ook?
1: We zitten meteen weer terug in de tijd, hè?
0: Ja, helemaal.
1: Dus, helemaal. En dat moet ook bij de luisteraars ook het geval zijn, volgens mij. Die leuke tijden, toen radio nog echt radio was. En via de afstemschaal heel veel moeite moest doen om een zender op te zoeken, zeg maar. En hij deed er alles aan om Radio Veronica ook luid en duidelijk binnen te krijgen. En daar had ik zelfs een speciaal apparaatje voor gebouwd om dat voor elkaar te krijgen. En daar zijn die vervlogen tijden. En tegenwoordig is het allemaal heel simpel, want je zet gewoon je radio aan en je tikt de digitale frequentie in en je hebt het. Maar het leuke is er wel natuurlijk vanaf. En als je internetradio luistert, ja, dan is het ook heel simpel. Je tikt gewoon de naam van station en je hebt hem. Maar het leuke van zoeken nog naar echt die zenders is er wel vanaf. En dat is jammer.
0: Maar internetradio is ook interessant. Want dan heb je dus meer dan 65.000 radiostations over de hele wereld.
1: Ja, dan kun je dus heel veel binnenkrijgen. En je kunt natuurlijk veel meer binnenkrijgen als dat je vroeger binnen kon krijgen op je, zeg maar, radio die je zelf had. Want ja, goed. Op FM en zo kon je natuurlijk best wel wat binnenkrijgen. Maar en ook op de AM, tegenwoordig zit er niet zoveel meer op, dat is jammer. Als je een goede antenne hebt, dan kan je toch nog wel het een en ander binnenhalen. Zelfs de stations die aan de kust in Engeland zitten, krijg je dan luid en duidelijk binnen. En dat is ook leuk om te horen. Dus dat moeten we eens een keer proberen. Een goede draadantenne doet al wonderen. Dus als je dat gaat doen, dan ben je al echt met radio bezig. Want dan zit je weer in het oude gebeuren zoals wij vroeger
0: ook deden. In het oude pioniersvak noemen ze dat, hè?
1: Ja, dus en daarom. Maar ja, dat komt goed uit, want de volgende nummer past daar wel eigenlijk perfect bij. We gaan naar 1955 samen met Urtekit. Under the Bridges of Paris.

0: Terug naar 1955 met Urban Kid en sur le pont de Paris, well, under the bridges of Paris. En nou, in ieder geval, het is een Amerikaanse dame die spreekt perfect Frans, moet ik zeggen. Accentloos, vrijwel accentloos. Trouwens, en weet je dat je, dat degenen die de jaren 80 meegemaakt hebben, die weten dat Eartha Kitt ook nog eens een keer voorkwam in de jaren 80, in de top 40. Where is my man? Disco Oma noemde ik haar toen in de tijd. Ja, zo zie je maar dat een artiest toch ergens kan belanden waar je helemaal niet wil belanden. Want ja, dat was haar bedoeling helemaal niet geweest om dat plaatje te maken destijds. Where's my man? Weet ik nog. Ja, het klonk zo aardig.
1: Ja, ja, leuk. Hè? Heel verrassend.
0: Ja.
1: Ja, ook met het volgende, want we gaan naar 1984. En naar een persoon die de top 10 haalde, dus de tiende plaats in de top 40, stond 9 weken in de hitlijst, kwam binnen op 24 november 1984. En ik heb het over Julian Lennon. En dit nummer sluit een beetje aan bij, ja, de titel is eigenlijk daar volgens mij een beetje voor bedoeld. Want rond die tijd is John Lennon vermoord, als ik mijn eigen
0: niet vergis. Dat is in 1980 gebeurd.
1: Ja, juist er een paar jaar voor. En ja, volgens mij is de titel slaat een beetje op dat gebeuren. Want de titel van de nummer luidt Too Late for Goodbye.
0: Klopt.
1: En ik denk dat het daar wat een beetje mee te maken heeft. Dus bij deze, zo zingt Julian Lennon eigenlijk over zijn vader een beetje. En ik vond het toen de tijd een heel mooi nummer. En ik wil hem nog een keer graag draaien. Dus bij deze, Julian Lennon met Too Late for Goodbye.

0: Nou, voor hem was dit natuurlijk wel een stukje verwerking om dit plaatje te maken in 1984 van het album van Lot. Too Late for Goodbye, zoals Julian Lennon. En toen ik deze plaat voor het eerst hoorde, dacht ik van... Ja, enigszins lijkt die stem van hem wel op die van zijn vader. Alleen, ja, ik vond wel één ding. Die stem van zijn vader die was iets warmer. En van Julian, die is iets lichter. Lichter getint, maar in ieder geval niet verdienstig, maar in ieder geval, ach ja, dat is eigenlijk een goede top 10 geweest in hetzelfde jaar, 84. Maar jaren later zou hij nog een hit hebben in de top 40, nou met Salt Water. Weet u het nog? Begin jaren 90. 1990, 91, zo'n beetje die tijd was het waarschijnlijk geweest. Dus, maar goed, we gaan schoon naar de jaren 60 toe. Dat lijkt me een leuk idee trouwens, deze zondagmiddag. Trouwens, de lokale temperatuur op dit moment is in Helmond is 21 graden buiten.
1: Kijk, dan bent u helemaal bij. En het zal nog wel vanmiddag wat warmer gaan worden, denk ik. Dus we gaan waarschijnlijk richting die 26 graden, zoals ze hebben gezegd, straks in het KNMI.
0: Zoals ik had kunnen voorzien, vanmorgen bij het overzicht per uur zou het 26, 27 graden zoiets worden.
1: Ja, dat zal er nog wel in zitten, denk ik. Dus dat moet niet zo'n probleem zijn. Ja, we gaan nu naar 1965 met een nummer. En ik heb even gekeken of dat ding in de top 40 heeft gestaan. En jawel, hij haalde zelfs de 16e plaats. Stond 13 weken in de hitlijst. En kwam binnen op 4 september 1965. En ik heb het over de Cocktail Trio. En ze hebben zo'n leuk nummer gemaakt. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Nou, daar is nog steeds de vraag die open staat. Wie heeft hem gezien?
0: Ik heb hem nog steeds niet gevonden.
1: Nee, ik ook nog niet. Maar ja, goed. Zullen we eens naar dit leuke nummer gaan luisteren?
2: Hey.
3: Ja.
2: Zet die plaat af.
3: Dat kan niet.
2: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: Ja, ik weet nog hoe mijn vader had... zeker het eind van het plaatje had hij de pest aan het plaatje. Nou, ik zal je vertellen waarom. Toen begonnen ze weer te schreeuwen van hey, hey. En hij van, moet dat nou? Ik zei, ja, ze moeten er geen tijd mee volmaken. Dus dat misverstand had ik hem even uit de wereld geholpen. Om hem tevreden te stellen, dus vandaar goed. Maar ja, voor de eerste volgende keer wist je het wel. Dat het eigenlijk alleen maar een volmakertje was om de fade-out nog een beetje leuk te houden. Hè? Dat hey, hey. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien, was inderdaad de grootheid van het Cocktail Trio. Alleen, ik weet niet van wie dat die stem is geweest van die zangeres die ze uitgenodigd hebben.
1: Nee,
0: want dat staat er niet bij.
1: Dat staat ik nergens bij vermeld. Nee. Dus een beetje, ja, dan zou ik eens ergens moeten gaan zitten speuren in zeg maar het geheel om daarachter te komen.
0: Tenminste, is het wel een zangeres? Of was het toevallig iemand die in de studio was van ze zeiden van, ja, jij kan wel een beetje zingen, zing maar mee. Kan natuurlijk ook, hè?
1: Het zou misschien kunnen, ja, je weet nooit, hè?
0: Ja, je weet nooit bij van degene, dus de naam zegt het al, hè?
1: Ja, het blijft leuk.
0: Ja.
1: Nou, eens even kijken, want we zitten al aan het randje weer. En we gaan zo dadelijk naar het jaartal 2005. Met een nummer wat de top 40 haalde. Niet zo'n hoge score, namelijk plaats 26. Stond ik 3 weken in de hitlijst en kwam binnen op 2 april 2005. Ik heb het over Glennis Grace met The Impossible Dream. En als het goed is, gaat u die nu zo dadelijk horen.

0: Dat is ook een van de zangeressen die eigenlijk zo'n beetje door de soundmix show van Henny Huisman destijds populair is geworden. In 1995 scoorde ze haar eerste hit met I'm Gonna Be Strong, een oud nummer van Gene Pitney trouwens. Maar in ieder geval, zij deed toen, wie deed ze ook weer na toen? Whitney Houston, ja natuurlijk, nou weet ik het weer, dat in ieder geval die Impossible Dream was van 10 jaar later. Maar ja, hoe het met haar carrière gegaan is, iedereen weet het. Ze is op een gegeven moment Nederlandstalig gaan doen. Ook zeer verdienstelijk. Ze heeft nog een tijdje deel uitgemaakt van de Ladies of Soul, samen met Acilia Rombly, Birgit Lewis, Candy Dulfer en Treintje Oosterhuis. Maar in ieder geval door het ene akkefietje bij die supermarkt in Amsterdam, ik mag de naam niet noemen helaas, Koekoek. Zullen we de naam maar ophouden? op de naam Koekoek?
1: Ja, nou ja, kun ik zeggen die blauwe supermarkt. Maar goed, dat... Ja, goed.
0: Nou ja,
1: anders ja. Dan hebben we straks weer een probleem met de commissariaat van de media. Maar ja, die dat hebben we toch altijd. Dus.
0: Maar ja, die kennen mij onderhand wel dat ik de gratte draak wil steken bij iets. Dus, nee, ik noem die naam bewust niet, want ik wil die supermarkt. Want we hebben hier ook een vestiging van, meerdere.
1: Als we u de naam wel noemen, dan denkt u, aha!
0: Ja.
1: Ja, juist.
0: Ja. Ja, ik denk in één keer aan koffie.
1: Hoe zal dat laten komen? Bongo-tune. Van,
0: ja, juist, precies. Ja, nee, maar in ieder geval, helaas was ze toen door het hele akkefietje dus een beetje uit de gratie geraakt. Maar ze druipt nou zo zoetjes nou weer uit een dal. Dus misschien kunnen we binnenkort iets van haar verwachten.
1: Ik denk het wel, want ze timmert enorm aan de weg momenteel. Dus dat moet ook kunnen, hè, dus het komt allemaal wel weer goed. Ja, en ik kijk op mijn briefje, want waar gaan we nu weer naartoe? Want dit is gewoon een heel super breed format, dat weet u. Ja. We slingeren u van hot naar haar boven en onder. Dus ja, nou gaan we naar 1948. En samen met Dick Hames, met het lied getiteld Little White Lies.

0: Ja, ik val een beetje stil deze plaat. Ik weet niet wat het is, maar in ieder geval waarschijnlijk vond ik de melodie zo mooi destijds. Little White Lies, destijds. Ik was er nog niet eens toen die plaat er was, maar goed. Ik heb het een jaar later inderdaad gehoord, deze van Dick Haymes. En nou, in ieder geval, het is toch wel iets wat waar ik zeg van, nou, dat is het beste moeite waard om af en toe eens een keer te draaien. Zo op zondagmiddag. Trouwens, tussen haakjes, er zijn trouwens twee bekende mensen jarig vandaag, hè? Barry Hay van de Golden Earring wordt vandaag 78. En onze Italiaanse Belg wordt 88. Over wie gaat het? De laatste. Rocco Granata. Hij woont tegenwoordig in de Belgische Kapelle. Hij is op 10-jarige leeftijd is hij verhuisd vanuit Italië naar België. En groeide op in het Belgische Genk. Ja. En in ieder geval, de muziek heeft hem naar Kapelle gebracht. Laat het zo zeggen. In ieder geval dat... En zijn liedje Marina, wat in 1959 een groot hit was. Het was inderdaad het eerste liedje wat hij schreef. Kijk. Het eerste liedje. Ja, ja, ik heb vanmorgen nog opgezocht, dus vandaar.
1: Ah, oké.
0: Okay. Dus haakjes, ik zal even een blik op de klok werken, dames en heren. We zullen het maar meteen eventjes hebben over de 70 jaren. Vandaag het Theater van het Sentiment gaat terug naar de zomer van 1977. Wat deed ik in die zomer? Ik was in die zomer DJ in Discobar Belinda. En nou, in de rubriek dit of dat kan je dus stemmen op twee platen. Alleen er zit deze keer een thema aan verbonden. Het zijn twee Franstalige platen uit 77, de zomer. En die gaan allebei over kinderen. De een heet Les Enfants de Mes Enfants, ofwel... De kinderen van mijn kinderen. En het andere plaatje heette L'Oiseau et Enfant. Of zoiets. Dat deed mijn songfestival mee trouwens, Marie-Mirjam. Maar in ieder geval de eerste was van Claude-Michel Schoenberg. In ieder geval, ik heb gisteren ook al mijn stem uitgebracht op een van de twee. En ik heb natuurlijk de stem uitgebracht op een plaat die eigenlijk vrijwel nooit hoort. En dat was de eerstgenoemde. Les Enfants de Mes Enfants. Dus weet u het ook weer wat mijn stemgedrag is in dat geval. Goed, tijd voor andere muziek, want we hebben nog genoeg voor u.
2: Ja, we gaan naar 1972 samen met Anneke Gondo. Het nummer is getiteld Kleuren.

0: Ja, er zijn vele platen gemaakt over kleuren, ofwel colors in het Engels, maar in ieder geval dit was het Nederlandstalige van wie anders dan Anneke Greunlo. Niet meer onder ons, maar de muziek is vereeuwigd en die blijft. En die zal nog regelmatig in lengte van dagen bij ons worden gedraaid op Dit is Helmond Radio. Niet in dit programma binnenkort, maar wel in het Music Time. Daar gaan we gewoon vrolijk mee verder. Als we even de tijd voor hebben en onze tijd voor gunnen natuurlijk. Want een uur is maar een uur. En dan kan je wel heel veel in kwijt, maar je kan er niet alles in kwijt. Maar in ieder geval toch waarvan je zegt van, nou, het is weer de moeite waard geweest. Volgende keer meer.
1: Jazeker. En wat je ook, want ja, we gaan natuurlijk nou de kwaliteit van 3 uur gaan we douwen in 1 uur. En dat geeft natuurlijk wel wat te denken. Dus geloof maar dat ik er toch nog best wel werk aan zou hebben.
0: Ja, want, geloof me.
1: Ja, er staan naar mijn mening zeer strenge kwaliteitseisen wat dat betreft voor. En dat zijn mijn eigen gestelde kwaliteitseisen. En ik vind, je maakt een goede uitzending of je maakt geen uitzending. Geen halve goede uitzending, want dan is het geen goede uitzending. Dus wat dat betreft moet het altijd goed zijn. En je bent zo goed of je slecht, of zo slecht als je laatste uitzending. En als die shit was, dan ben je ook shit. Dus dat is mijn instelling. En ja, nou goed, oké, dan mag je mij ook op afwaarderen, zal ik maar zeggen. Maar in ieder geval, ik probeer altijd het beste het onderste uit de kant te halen qua uitzending betreft. En dat blijft staan als een huis als we in het nieuwe seizoen terugkomen. Nou, ieder ons eigen programma.
0: Ja, zo gaat het ook met Andy Soul Hour. De meesten die denken van, oh, dat is iets dat wordt samengesteld met de losse handjes. Nee, helemaal niet waar, mensen. Want er gaat toch wel heel veel tijd in zitten, hoor. Als je het goed op poten wilt zetten. En ik wil het natuurlijk wat breder aanpakken. Want alleen Soul. Ja, waar is het ontstaan en hoe? Dat is ook wel interessant om te weten. Dus dat ga ik allemaal uitzoeken voor u. En misschien komen er nog leuke rubriekjes langs. Zoals Finger Popping Soul bijvoorbeeld, om er iets te noemen. Ja, ik heb heel wat plannen. Dus, maar goed. In ieder geval, waar ik dus wel aandacht ga besteden in de eerste uitzending, dat is het overlijden van David Clayton Thomas, de zanger van Blood, Sweat & Tears, op 24 juni jongstleden. Ja, is dat weer even geleden, maar goed, in ieder geval, dat bericht kwam ook langs. Ik ben vanmorgen zelfs al bezig geweest om zijn biografie uit te pluizen, dus u weet dat ik niet stil zit.
1: Hey, en dus u kunt met een gerust hart gewoon het komende seizoen blijven luisteren naar kwaliteit, naar programma's van een hogere kwaliteit. En dat er ook hard aan gewerkt wordt, dat zult u weten. Goed, tijd voor de volgende track in de uitzending. Want we gaan naar 1956 samen met Lou Busch Orchestra. Ja, ik zei het al straks in de auto tegen je.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Dan gaat hij weer voorbij komen, hè?
0: Zeg, dat nummer is toch ook ooit een keer gedaan door Bert Kempfert, geloof ik, hè?
1: Ja,
0: ja,
1: ook.
0: Ja, hè?
1: Die zullen we binnenkort wel eens een keer draaien.
0: Ja,
1: van
0: wel,
1: Bert Kempfert, de uitvoering. Want goed, ik heb nou vandaag niks van Kempfert in de uitzending
0: zitten.
1: Nee, maar goed. Dat doen we in een van de volgende weken. Komt die geheid een keer voorbij. Maar deze klinkt ook heel leuk. Ik ga er maar eens lekker naar luisteren. Hier is hij, Lou Busch Orchestra met Zambezi.

0: Ah, heerlijk is dat, 1965, dames en heren. Sam Beasy van de Lou Bush Orchestra. Nog eens een keer gedraaid op deze zonnige zondagmiddag. En het is vandaag 16 augustus. Ja, ook weer zo'n dag waarvan ik zeg van... ja, er zijn toch wat dingen gebeurd in het verleden. Hè? Maar daar komen we straks nog even op terug waarschijnlijk. Dus goed, in ieder geval... 16 augustus, ik heb net eens al de verjaardag genoemd van twee bekende heden. Er zijn er wel meerdere jarig, maar even een waarschuwing voor degene die verjaardagen van bekenden willen opzoeken. Kijk uit, want er zijn sites die zijn, sommige sites zijn niet veilig. En als je een waarschuwing krijgt, dan kan je altijd de site verder negeren. Maar als je geen waarschuwing krijgt, pas op. Want ze kunnen je gegevens ook stelen, hè, op de een of andere manier tegenwoordig. Dus,
1: ja, heel internet is niet te vertrouwen, dus pas op waar je mee bezig bent.
0: Ja.
1: En laat je niet verleiden door zogenaamd van allerhande dames die benaderen via je e-mailbox, want er zitten allemaal kerels achter. Dus houd dat in de gaten. Ja, tijd voor ja, ook een dame in de uitzending. Ja, natuurlijk moet kunnen, waarom ook niet. 1986, ze haalde de vierde plaats als hoogste hitnotering in de top 40. Stond 9 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 24 mei 1986 in de hitlijst. En deed mee aan het Eurovisie Songfestival. Ik heb het over Sandra Kim. En we gaan het nummer draaien, getiteld J'aime la vie.

0: Dat zijn van die plaatjes waarvan tegenwoordig wordt beweerd van dat kan gewoon niet meer gedraaid worden op de radio. Nou, ik vind het onzin. Q Music had er heel handig op ingespeeld op een gegeven moment. Daar heeft ooit een DJ gewerkt genaamd Jeroen van Enkel. Dat weet iedereen, hè? En die had op een gegeven moment op de doordeweekse dagen tussen 9 en 10 het Foute Uur. Hij was de uitvinder van het Foute Uur. Er werden platen gedraaid die volgens hun zeggen niet gedraaid meer kunnen worden op de radio. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. En zo is dat overgewaaid naar België. Q Music België die begon de zender De Foute Radio. En wat schetst mijn verbazing. Ik was op een gegeven moment op vakantie geweest in de campervan. Nou ja, je kent het wel van... Ik zal die naam van het park ook niet meer noemen verder. Nee, daar gaan we, jongens. En toen had ik mijn DRB Plus radio meegenomen. Kwam ik dus inderdaad De Foute Radio tegen vanuit België. Want ja, je weet, campervan ligt vlakbij de Belgische grens. Hè? En ik denk van, hé, dat is leuk. En wat schetst mijn verbazing, een paar maanden later, toen er dus weer een nieuwe lichting, nieuwe zenders op het Nederlandse net van DRB Plus kwamen, kwam ik zender tegen Q Music, het Foute Uur non-stop. Dus het heeft nog iets goeds achtergelaten. Van Winkel, je bent bedankt, jongen, in ieder geval dat deze muziek nog gedraaid wordt. Hele dag op de radio, al is het op het Foute Uur non-stop. Maar op NPO Radio 5 kunnen ze ook wat van, hoor. Want dan draaien ze het gewoon zonder een ei te schamen. Want ze zeggen gewoon, ja, wij zijn een station van de beste evergreens. Alles moet gedraaid kunnen worden. En gelijk hebben ze.
1: Ja. En terwijl ik even hier en kijk naar hoe het is heb gefixt. Ah, kijk, ik heb het gefixt, dus het is het gelukt. Gaan we ons opmaken voor de volgende nummer uit 1962. En terwijl... momenteel heel de commissariaat van de media van zijn stoel is geknikkerd. Gaan we lekker gewoon door met deze uitzending. Ja goed, we zijn gewoon weer terug, jongens.
0: Ja, ik ben zo rebels als pest vandaag, ik weet niet wat het is.
1: Wat moet dat met het nieuwe seizoen worden, jongens?
0: Oei, oei.
1: Ja, schrijf op in je agenda 6
0: noemen ze
1: september.
0: Het nou serieus radio maken?
1: Ja, dat is een serieus radio maken vandaag de dag. Eens even kijken, we gaan naar 1962, zei ik net. Connie Schobos. Ja, u kent het nummer natuurlijk allemaal over die kleine Italianen. Hè? Dus zwaai, kleine Italiener. En het lijkt me het beste dat we die maar eens op u losgelaten.

0: Ja, het zwaai kleine Italiaan, 1962 van Connie Frobus. Ja, en in ieder geval, oh ja, dat was ook leuk. Waar op een gegeven moment, mijn vader was op een gegeven moment in de stad. En dan kwam hij in de platenzaak. En toen zag hij twee plaatjes staan. De ene, twee kleine Italianen. En de andere, twee kleine Italianen. Wat deed hij nou? Hij stond verder nergens bij stil. Hij kocht ze alle twee. En ja, toen kwam hij ermee thuis en toen zei mijn moeder van... Hé, hey, wat is er nou? Je hebt dan niet twee dezelfde plaatjes gekocht, hè? Ah, dat zal toch wel niet? Ik zeg, er is verschil. Ik zeg, twee kleine Italianen, wel van dezelfde zangeres. Maar het is in Nederlands opgenomen. Oh, wel hetzelfde lied, maar twee verschillende talen. Ik zeg, juist. Dus hij dacht van, het is van iemand anders, twee kleine Italianen. Nee, had hij ze allebei gekocht. Maar dan twee versies van Connie Frobus.
1: Ja, zo zie je maar. Hè. Dus ja. Je moet allemaal kan lopen. Ja. Hè, maar het is natuurlijk wel heel leuk. Had hij ze in ieder geval in alle tweede talen. Hè?
0: Ja, maar ja, ik als achtjarige jongen, ik was wat dat betreft, was ik al goed bij de tijd wat dat betreft. Hoor. Dus, ja.
1: Dus kijken op mijn briefje van deze uit 1962 gaan we door naar... 2018. En volgens mij heb ik daar ook nog een top 40 geschiedenis van. Jawel, haalde de eerste plaats in de hitlijst. Stond 27 weken in de hitlijst, zelfs heel lang. Kwam binnen op 20 oktober 2018. Ik heb het over Davina Michelle met het lied getiteld Duurt te lang. Ja, inderdaad, dat duurde ook wel veel te lang, want ze stond ermee in de top 40 heel erg lang.
0: Ja, maar die heeft ook een carrière-switch gemaakt, hè?
1: Ja. Dus,
0: je zou ook in het Engels zingen.
1: Oké, dat mag ook. Dat is verder geen probleem. Maar deze die wil ik toch eventjes nog de revue laten passeren. En zo dadelijk hebben we ook nog waarschijnlijk weer een soort opvulletje. Want we zitten al aardig dicht tegen het einde van het uur. We zitten op bijna 5 minuten voor het einde van het uur. Dus we gaan deze op u losladen. En dan straks dan kijken we wel weer hoe we het op kan lossen. Hier is ze, Davina Michelle.

Oh, dat is gauw afgelopen. Ik dacht, dat gaat maar wel even door. Goed, het was Davina Michelle, het duurt te lang. Ik hoor de strijkers al. En dat betekent dat we gaan luisteren tot aan het nieuws met Perry Como. It's impossible.

0: It's just impossible.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit
1: is Weekend.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Dit

Welkom terug bij het derde uur van Rons Muziekarchief. En we gaan natuurlijk heel vlug van start met goede muziek. Wat dacht je van de volgende? We gaan naar 1976 met iemand die de eerste plaats makkelijk haalde. Stond 10 weken in de hitlijst. Kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. Was dus een alarmschijf. En kwam inderdaad binnen in de top 40 op 15 mei 1976. Ik heb het over Julianne Clerc. En die had zo'n mooi nummer getiteld This Melody.

0: Ja, vooral die tijd, in de jaren 50, 60, 70, 80 ook wel, werd er ontzettend veel Franse muziek gedraaid op de radio. En dit is ook zo'n goed voorbeeld uit 1976, This Melody van Julien Clerc. En inderdaad een mooie plaat. Trouwens, 1976, het jaar van bijvoorbeeld nog wat andere muziek. Daddy Cool van Boney M bijvoorbeeld, of... Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares was ook populair in de tijd. En och ja, we zouden nog wat meer op kunnen noemen. Waar hadden we nog meer van kunnen genieten in de zomer van 76? Rocky van Don Mercedes bijvoorbeeld. En iedereen dacht van, wie is die vrouwenstem eigenlijk die erbij zat toen? Ja, dat was Bonnie Sinclair natuurlijk, dat kan niet missen. Hè? Maar in ieder geval, het was toen heel veel mooie muziek opdraaien. En ik was toen in die tijd ook DJ in Disco bij Belinda. Dus degene die mijn stem terug hoort, die denken al meteen van... Aha, daar zit hij weer, die kwajongen van, de van 50 jaar terug.
1: Ja, hij kon het niet laten. Hè? Hij is toch weer teruggekropen dan wat hij goed thuis wilde.
0: Ja. Een kennis van mij, die rijdt tegenwoordig boodschappen rond. Ook voor een supermarkt. die was laatst was hij bij ons. Dus bijna 2 weken geleden was het. En toen vroeg hij zo van, wat doe je nou tegenwoordig? Doe je nog iets in de muziek? Ik zei, ja, ik ben 3 jaar weg geweest, maar ik ben weer teruggegaan naar de radio. Ach, zei hij, je kan het weer niet laten. Hè? Hij weer gelijk, maar goed. Ik hoop dat hij luistert. Ik hoor het wel vrijdag.
1: Ja, dat blijft leuk. Ja, radio maken is net als leren fietsen. Vergeet je nooit meer. Nee.
0: Dus, en zoals Frank Boeien zegt, van iedereen is een artiest, ook een discjockey is een artiest.
1: Ja, hoe het ook zij. Ja. Dus we zitten allemaal aan dezelfde kant van de lijn.
0: Ja, precies.
1: Ja, we gaan nou naar 1957 samen met Mickey en Sylvia. En het nummer is getiteld Love is Strange.

0: Ja, het was inderdaad 1957, Mickey en Sylvia en Love is Strange. Alleen, het rare is, in 1987, toen kwam er een singeltje uit met op de ene kant The Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes. Dat kent iedereen natuurlijk, ook een plaat die een heel lang leven heeft gehad in de top 40 destijds, 87-88 is een beetje de grens. En toen draaide ik het plaatje om, want toen was ik ook nog ergens een tijdje DJ in een van de Bruin Café. En ik draaide het plaatje om, hoorde ik in één keer dit nummer. En ik denk van, hey, dat is... Nou ja, goed, dat is niet de eerste keer dat iets gebeurt. Want ik had op een gegeven moment ook in 87 een ander singeltje, Stand By Me van Ben E. King. En draaide ik het nummertje om, want dat was ook weer naar aanleiding van een film was uitgebracht. De film Stand By Me. En draaide ik het nummertje om. En daar stond waarachtig het nummer Jackety Jack van de Coasters op. Met de saxofoon solo van King Curtis. Nou ja, goed. En nog, ja, ze zouden nog wel even door kunnen gaan. Trouwens, goed jaar voor de films trouwens in 1987. Want er kwam ook een andere film over het leven van Buddy Holly. Namelijk de film La Bamba. En iedereen kent dat nummer wel van Los Lobos. Ja. Nou goed, over nummer Love is Strange gesproken. Er zijn nog twee uitvoeringen meer van, hè? En er is nog eentje van Buddy Holly. Heeft het ook opgenomen.
1: Ja.
0: En in 1965, The Everly Brothers.
1: Kijk, die moet ik nog eerst al op een album van Everly Brothers hebben zitten.
0: Als jij het niet kan regelen, dan regel ik dat voor je, want die heb ik nog. Dus,
1: ja, zeg, ik kijk op mijn briefje en dat sluit meteen aan bij het verhaal wat ik nou vertel. Ik ben vrijdagavond ben ik mee met Helmersport naar Roda JC geweest. En we hadden gehoopt dat we daar met winst weg zouden komen, maar... Het was helaas niet... het stond niet aan onze kant het geluk. Want we gingen met 2-1 daar de mat af. En we hadden dus de wedstrijd verloren. Maar ja, ik dacht... ja, Limburg, hè. Ja, dat... dus, maar het was wel verrekte gezellig, hoor. Dan moet ik echt... nou, het was bij Roda hartstikke gezellig. Alleen jammer dat we verloren hebben. Maar goed, oké. Okay, dat is... dat komt nog wel een keer goed als ze bij ons op bezoek komen in ons eigen stadion. Maar ik dacht, kom, laat ik iets pakken wat een beetje aansluit bij Limburg. En ja, ik heb iets gevonden. En nog humor ook nog. 1982 was het jaartal van deze persoon. Hij haalde me al de gemak. De eerste plaats in de top 40. Stond 10 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 7 augustus 1982. Ik heb het natuurlijk over André van Duin. En ja, dan voelt hem al hangen. Limburgs en André van Duin. Wat kan dat betekenen? Nou, dat zal ik u gaan vertellen. Dat betekent dat we dus André van Duin met het nummer Bim Bam op u losgelaten. Ik zal zeggen, luister en lach de komende paar minuten naar dit leuke nummer.
0: Wat een puinhoop, hè?
2: Kom, zijn we klaar voor jongens te gaan?
3: Ja,
2: gezellig.
3: Ja, wat gezellig, hè?

0: gaat lekker. Ik heb hem
1: vast. Hoe nou?
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
3: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uitkijken.

0: Bønov! Bønov, far!
1: Ja, ja, ik kan niet meer, jongens. Nou, in ieder geval wat ik eigenlijk wilde vertellen, het nummer is ouder dan je denkt, hoor. Want het is eigenlijk al iets uit de jaren 40 van...
2: Hij is van de Browns.
1: Ja, maar het is veel ouder. Het is eigenlijk uit het Frans, hè. Le Trois Cloches van Edith Piaf. En Le Compagnon de la Chanson, eind jaren 40 zo'n beetje. En in 1959 van de Browns, The Three Bells. En laat nou Nana Mouskouri in 1975 met hetzelfde nummer The Three Bells ook in de top 40 gestaan hebben. En dit was in ieder geval de parodie op, Le Trois Cloches of The Three Bells, net zoals je het noemen wilt, van André van Duin samen met zijn andere paters. Geen bruine paters, hoor, het zijn gewoon paters.
2: En ja, Bim bruine Bam paters was het, is iets anders.
1: Hè? Ja, Bim Bam was het natuurlijk. En, nou, degene die het singeltje heeft, die weet dat er op dat op andere kant een ander nummer staat, hè?
2: Ja.
1: Weet je nog welke?
2: Nee, niet meer. Nee, want ik heb dat de vier cd's, het album van hem, dus...
1: Nou, ik zal je vertellen, op de B-kant van Bim Bam stond namelijk Als je huilt.
2: Och ja, maar die staat ook op dat album. Dus,
1: Cry van Johnny Ray vroeger de jaren 50.
2: Ja, ook zo'n hele leuke. Ja. Dit doet me dus echt denken, ik dacht al van kom, dan zoek ik dat nummer uit. Want ja, we zijn toch in Limburg geweest, speciaal voor alle mensen... In Kerkrade was dit als dank dat ik dat ben geweest. Dat we een lekkere wedstrijd hebben gehad. We hebben het wel verloren, maar het gaat bij mij altijd niet om de knikkers, maar gewoon om het spel, om het voetbal. En of je nou wint of verlies je bent en blijft toch supporter. Dus dan ga je gewoon mee. En komende week. Misschien doen we het beter als we thuis tegen RKC moeten. Dus... laten we hopen dat we die zelf wel een keer lekker in kunnen maken.
1: Ja, dat is in ieder geval een Brabants onderrondje. Dat kan nog leuk worden.
2: Daarom, dat kan leuk worden. Dus, en dan is het nu tijd voor de jaren 60. En ik heb iets gekozen wat nog net niet in de top 40 tevoorschijn kwam. Want het is uit 1964. Hé, hey, waar ken ik de jaartal van? Van mezelf, want ik kom uit dat bouwjaar.
1: Ja, voor mij was het op radiogebied een heel leuk jaar. The start of Radio Caroline.
2: Ja, nou, dan past dit. Ik weet zeker dat het perfect in je straat past, want het is een nummer van een groep waar jij best wel veel om geeft. Ik heb het over de Supremes. En ik heb het nummer verkozen, getiteld Baby Love uit 1964.

0: Supremes uit 1964 inderdaad. Bestaan uit Diana Ross, Cindy Birdsong en Florence Ballard. En er is trouwens een tijdje geleden, het kan goed een paar jaar geleden geweest zijn, was er nog een musical in de theaters te zien, Dreamgirls. Dat ging over het leven van de Supremes. En ja, daar zat inderdaad een Dreamgirl bij die had gedroomd dat zij ooit de solozangeres zou worden. Namelijk Florence Ballard. Maar ja, goed, het is anders lopen. Ik heb het verhaal al vaak genoeg verteld, maar in ieder geval. Alleen zijn ouds over Motown. En hoe het ontstaan is, dat kunt u binnenkort ook horen vanaf 6 september. Want dan gaan we de Motown story ook weer eens eventjes verder belichten. Lijkt me een leuk idee.
1: Ja, dat lijkt me ook een leuk idee. Dus dan kunt u wat dat betreft daar in uw agenda zetten. Want dan wordt weer goede muziek gedraaid natuurlijk. Daar kunt u van ons van op aan.
0: Ja, alleen sommige mensen die denken dat mijn hart alleen ligt bij de soulmuziek. Nee hoor, wat dat betreft, ik ben gelukkig allround. Dus ik kan ook andere platen aankondigen en iets over vertellen en verder belichten hoor. Want je bent een rijprogramma, een maker of niet. Hè? Dus dan moet je eigenlijk van alles, van alle markten thuis zijn.
1: Daarom. Dus, maar dat is wel aan jou toevertrouwd.
0: Ja.
1: Dus dan maak ik er helemaal niet druk over.
0: Nee. Dus wat dat betreft, goede aanvulling is er ook weer. Dus vanaf 6 september.
1: Kijk, en het volgende nummer komt uit 1994 en is een instrumentale. En hij haalde de vierde plaats in de top 40. Stond 28 weken maar liefst in de hitlijst.
0: Zo.
1: Hij kwam binnen op 10 september 1994 in die top 40. En echt, de pleuris brak uit, want hij kwam niet alleen. Nee, met zijn, ik heb het over André Rieu. Hij kwam met zijn Strauss-orkest.
0: Ja, zo heette dat toen, hè?
1: Ja, en Johan Strauss-orkest. En hij maakte bij ons de klassieke muziek populair. En onder de term geen house, maar Strauss. En wat wil het geval? Hij maakte ook een topnummer in de top 40. En
0: ja,
1: je hebt het net gehoord.
0: Ik voelde het bij al hangen.
1: Ja, de Second Waltz.
0: Ja, precies.
1: Ja, nou raad ik u aan om even de meubels heel vlug aan de kant te schuiven in de woonkamer. Want het wordt tijd voor te walsen. En dan moet ik alleen even kijken wat we nou gaan, of het de juiste dadelijk instart. Want het volgende wil het geval dat alle tweede cd-spelers op track 1 staan nu. Dat is lekker chaotisch. En om dat te zorgen, gelukkig heeft één van de twee cd-spelers laat de naam zien. En gelukkig zie ik daarop dat het andere jeu is. En met het nummer de Second Waltz. Dus weet ik in ieder geval welke cd ik in moet starten. Goed, genoeg geouwehoerd. We gaan hem instarten. Walsen!

0: Ja, dat was inderdaad het orkest van André Rieu en de Second Walls. 1994, alweer de tijd dat dat. Trouwens, hij is nog steeds over de hele wereld waanzinnig populair. Waar hij ook komt, het is, ja, de zalen lopen vol. Ja, concerten zijn uitverkocht. Ja, goed, dat is het beeld. Hè. Als je succes hebt, het is hartstikke mooi, maar het gaat op den duur, gaat toch zijn tol eisen. Maar bij hem schijnbaar niet, want he's still going strong, deze man uit Maastricht. Die ook elk jaar dus op het Vrijthof altijd een uitverkochte zaal heeft, als het in een zaal is. En als het openluchttheater is, dan wordt het ook altijd uitverkocht. Dus dan, dan kan er geen verkeer meer langs, echt niet meer. Maar goed, in ieder geval... André Rieu. Het is een goed orkest. En trouwens, André van Duin heeft ook al verschillende keren met het orkest van André Rieu het dorp van Wim Sonneveld gezongen trouwens. De zaak is... zo kan het gaan. Zo kom je elkaar toch wel tegen. Maar goed, in ieder geval, de muziekwereld kan groot zijn, maar is heel klein. Tenminste, het is zo klein dat je elkaar dus gewoon echt tegenkomt. En... elkaar dus echt omarmd, zeg maar, artistiek gezien. Dus waar zie je dat tegenwoordig nog?
1: Ja, waar we dat tegenwoordig zien. Ja, daar komt er tegenwoordig niet zo heel veel meer tegen. Maar, nou ja, goed. Wie we ook niet meer tegenkomen, die al lang niet meer leeft, is Bing Crosby. We gaan naar 1946 met het nummer getiteld McNamara's Band.
2: My name is McNamara, I'm the leader of the band. Although numbers for the finest in the land, we play at wakes and weddings and at every fancy ball. And when we played a funeral,

0: Ja, McNamara's Band, mooie plaatje trouwens. Ik zat dus heel goed naar die melodie te luisteren. Die komt heel bekend voor. En ja, mensen die van muziek houden, die weten dat het later stadium nog eens een keer gebruikt door 3 bekende mensen in Nederland. Ik durf de naam haast niet uit te spreken, want over wie gaat het eigenlijk? Badje 4, Cocktail Trio, die hebben deze melodie gebruikt voor hun nummer. En nou ja, goed, ik hoorde de eerste noten van de zangpartij. Ik denk van, hé, hey, dat komt me heel bekend voor.
1: Ja, dus dat klopt. Als je het nummer hoort, dan je let er niet zo op. Maar je hoort inderdaad dat het daar vandaan komt.
0: Ja, precies. dit is gewoon een oorspronkelijke versie, zeg maar. Ja. Maar in ieder geval leuk gedaan door de heren trouwens, hoor. Ab van der Geijn, Karel Albers en Tony Moore.
1: Kijk, hè? Dus zo zie je maar dat het grijpt allemaal weer in elkaar op een of andere manier.
0: Ja, de muziek

0: Ja, ze is helaas niet meer onder ons, maar in ieder geval dit plaatje blijft. Dus vereerd in de mannenmolen van het leven van Hedy Lesser. Ik heb een tijdje geleden biografie van haar door zitten lezen. En wat blijkt nou, begin jaren 70 maakte ze al platen samen met haar broer Frank onder de naam April Shower. Nummers zoals bijvoorbeeld The Railroad Song, Mama Look Up On Me en It's So Funny, waar in ieder geval drie singles die ze opgenomen hadden. En daarna was het gedaan met April Shower, maar ze zijn wel samen blijven optreden. Dus wat dat betreft zijn ze elkaar dus nooit uit het oog verloren. Maar in ieder geval, u kent haar carrière, ze is een andere kant op gegaan. Ze heeft ook veel aan het toneel gedaan en dergelijke. Dus daar kennen de meeste haar van, dus vandaar. Maar in ieder geval, dit was gewoon een plaatje dat... Ik dacht dat toen bij de voorronde zat van het Eurovisie Songfestival van dat jaar. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval, daar is er me iets van bijgebleven dat toen mijn moeder zei van... Ja, ze spreekt het helemaal niet goed uit. Volgens mij zijn ze malle mollen. Ik zei, ben je nou helemaal mal geworden?
1: Malle mollen.
0: Ja, daar lijkt het wel op als je het heel ver weg hoort. Hè? Maar ze zegt gewoon malle molen. Alleen ze heeft een beetje een andere tongval waarschijnlijk. Dat zal waarschijnlijk liggen. Dus, ja. Maar goed, dat was dus over Hedy Lesser. Dat ze dus toch een ander verleden heeft gedaan dan iedereen had gedacht.
1: Kijk. Ja, dan is het nu tijd van 1959 en ik zei het al net tegen jou, we gaan iets draaien van Elvis Presley.
0: Ja, het is vandaag zijn sterfdag, hè?
1: Het is vandaag zijn sterfdag, ja. En ik weet zeker dat we daar Tony Versveld heel veel plezier mee doen. En we besteden eigenlijk iedere week ook in de uitzending aandacht aan Elvis. En vandaag inderdaad, en volgens mij zit Tony Versveld, als ik het begrepen heb, nu dacht ik zelfs in Las Vegas. Of misschien zelfs in Memphis. Want er is vandaag de sterfdag. Dan zal er ook wel een herdenking zijn. Dus ik ga ervan uit dat hij momenteel in Amerika zit. Maar niet getreurd, zijn uitzendingen lopen allemaal gewoon door. Dat zit hij keurig netjes in orde. Maar ik heb het nummer verkozen van Elvis.

0: Nou, er ging heel wat vooraf voordat Elvis het nummer kon opnemen. Want het is eigenlijk een nummer van Fats Domino, maar het heet het One Night of Sin. Ofwel één nacht van zonde. En dan ging in het geval van Fats Domino ging het over een man die het bezoek bracht aan een prostituee. En dat was dus volgens Sunbass Sam Phillips not done om in die tekst op te nemen. Dus dat One Night of Sin is veranderd in One Night with You. En toen kon het wel. En het werd ook tegelijkertijd met die versie van Fats een groot hit in Amerika. Dus vandaar even dat verhaal dat ik erover kwijt moest. Dus vandaar dat natuurlijk ook. Het is niet alleen de sterfdag van Elvis Presley vandaag, maar het is in ieder geval ook de sterfdag van Aretha Franklin 8 jaar geleden. 18 augustus 2018. Ja. En Aretha Franklin, daar kom ik toch op terug binnenkort.
1: Kijk. Ja, en dan is het nu tijd voor 1982. En we gaan dus eens even kijken wat daar voor geschiedenis aan vast zit. Top 40. Nou, ze haalde de 5e plaats. Ik heb het over een zangeres. En ze stond 8 weken in de hitlijst. En ze kwam binnen op 16 oktober 82. En wat wil het volgende nummer? Het nummer, daar zit een leuke samenwerking aan vast met de groep de Bee Gees. En natuurlijk, je voelt hem al.
0: Ik voel hem al.
1: Je voelt hem al. Ik heb het over Dionne Warwick. En die heeft een nummer uitgebracht, getiteld Heartbreaker. En als je naar dat nummer luistert, dan zit een heel achtergrondkoord achter. Dat is niks, dat is allemaal Bee Gees. En het nummer is volgens mij ook geschreven zelfs door de Bee Gees.
0: Nou, dat weet ik wel zeker.
1: Ja, dus, maar een topnummer hoor. Dus ze halen er ook inderdaad, zo heb ik het net verteld, de top 40, maar alle gemak mee. Dus ik zou zeggen, ga er maar eens lekker naar luisteren naar dit combinatienummer van Dionne Warwick samen met de Bee Gees.

0: Ja, Dionne Warwick was het, een heartbreaker uit 1982. Trouwens, Dionne Warwick, de tante van Whitney Houston en de zus van de moeder van Whitney Houston, namelijk Sissy Houston. Dus dat is all in the family. Maar in ieder geval, deze zangeres Dionne Warwick startte haar carrière in 1959 al reeds. Ja, zo lang draaide ze al mee. Je hoort ze tegenwoordig wel op de radio, maar in ieder geval platen maken heel weinig. Af en toe een orkestalbum wat ze uitbrengt. Maar dat is het eigenlijk ook wel eens een beetje. Maar in ieder geval, haar hoogtijdagen waren inderdaad jaren 60 onder andere. Met songs van Burt Bacharach. En jaren 70 ook nog leuke platen gemaakt. En de jaren 80 vooral. 82, 83 met nummers van, geschreven door de Bee Gees. En och, ja, in ieder geval, kent veel... hoogte- en dieptepunten, maar in ieder geval veel hoogtepunten sowieso. Dat mag gezegd worden van deze dame. Ook op leeftijd en inmiddels, maar in ieder geval, ze is nog steeds onder ons. Dus je hoeft niet bang te zijn dat we eens eerstdaags nog berichten ontvangen van ze is er niet meer. Ja, kan natuurlijk, want ja, als je zo nagaat, ja, dat zal wel een grandma zijn, hè, zoals je dat zo weet. Maar we hebben nog, we gaan zo langzamerhand naar de klok van 3 uur toe. Het gaat snel,
1: ja,
0: jongens.
1: Ja, we hebben nog 7 minuten en 10 seconden. En we gaan er nog eentje sowieso draaien, want daarna vangen we het op met de eindtune, zeg maar. Want die duurt ook 2 minuten 55.
0: Ja.
1: Dus we gooien het gat lekker nog even dicht met nog een plaatje van Willy Alberti. Geen top 40 nummer overigens, uit 1969. En het is getiteld De Bloem van het Land. En ik vind dat u daarom even maar moet kunnen gaan luisteren. De laatste van vandaag en dan de eindtune.

0: Ja, luisteraars, u hoort de vertrouwde eindtune van dit programma. En dat betekent dat we met Willy Alberti, met de bloem van het land, er als afsluiting doorheen zijn voor vandaag.
1: Ja, tijd ging snel, hè?
0: Ja, en time flies when you're having fun. Nou, dat hadden we vandaag gegarandeerd. Dus we hebben een leuk programma op de mat neergezet. En ik hoop dat u ook allemaal met heel veel plezier hebt geluisterd.
1: Nou, ik denk het dat wel. Maar in ieder geval zo direct nadien veel plezier met onze Turkse collega's. En wij zijn er volgende week graag weer vanaf 12 uur. Tot dan.
0: Ja, tot volgende week. En okay. Ik zou zeggen nog een prettige dag. Een lekker weekend. En uiteraard tot volgende week. Bye bye.
1: Bye.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen Laila Lies Saatler.
1: Laila Lies Saatler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Laila Lies

0: Belalı Saatler devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Beethoven in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer.
3: Laila Lee Sadler.
2: Dit is Helmond Nieuws.
4: 4 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer... meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Goedemorgen. Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.
2: Laila Lisa.

0: eğlendik, güldük. Arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile Leyla'lı Saatler şimdilik sona erdi.
1: Beethoven's in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
3: Nee, Celi Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
4: 5:00.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten.
6: Goedemorgen. Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
10: Dit is Helmond.

0: Neşeli Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Beethoven's in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer. Neşeli Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact.
8: Jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Goedemorgen. Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
7: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
1: Wees

0: yaz yaramaz. Hakikidir sözleri, dilde durmaz. Yapısıdır çılgınlık, yalana kanmaz.
1: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça
2: kalın. Sona erdi.
3: Beethoven's in Helmont.
4: This is Helmont.
3: Joe Metey.
4: Golden Memories.
5: Golden Memories.
3: Dit is Helmont Nieuws.
6: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Klaar voor maximale impact?
8: Spiegel
7: is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
9: Goedemorgen. Duik jij liever in een zwembad dan in je eigen bed?
10: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
9: of Ellie
10: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
11: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
10: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
9: of Ellie
10: op vdmortel.nl. Rusten!
11: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
3: Golden.

En jou wel hoor, het is weer zondagavond. Even aan de klok van 7. En het is tijd voor rock and roll, rockabilly, rhythm en blues, wap country. En natuurlijk een klein beetje show Golden Memories op de zondagavond. Mijn naam is DJ Tony Versveld. En fijn dat je luistert, ja. Heel wat leuke muziek uitgekozen. Heel wat mooie muziek. Zoals deze.

Ja, geweldig, hè? Het jaar was 1958 voor Decca Records. Glenn Weir's Rock a Boogie Loo. En daarvoor... Rocket. Rocket 88. Sanity. Uit 2009. Als jij net je radio hebt aangezet, je luistert naar... natuurlijk naar Golden Memories. En dat op de zondagavond.

En het jaar was 1956 natuurlijk. En voor RCA Victor, de King, Elvis, Long Tall Sally. En before that, The Kids, Elvis and Me. RCA Victor Records. En het jaar was 1957. Oké, het is tijd voor Vince Evans. En dat was geen Vince Evans. Ik denk deze wel hier.

Ja, en ik film op mijn eigen. Ik film op mijn eigen dat ik weer lekkere muziek heb uitgekozen voor jullie. Of niet? Geweldig, hè? Natuurlijk, Doge Benet, It's Late en daarvoor Vince Everend. Geweldig nummer, Sweet Flavors. Het was van de IBC Paramount label en het jaar was 1964. Oké, ik neem je mee naar 1958 van Sun Records. Bedankt voor deze, Warren Smith.

0: Ja, geweldig, hè? Ja, Robert Gordon uit 1979, All By Myself. En daarvoor hoorde je Warren Smith voor Sun Records. En het jaar was 1958.
1: Hello, I'm glad to meet you. Come over here and let me greet you. You're nice and a third, a swinging bird. You're a big, pretty, lot of willing soul till it's...

En ik denk dat ik deze CD maar eerst met overhoog ga gooien. Hij begon al heel slecht. Nou, dit was nog slechter.

Ja, en er kan ook dingen fout gaan, hè. En vooral als je van die oude cd's of oude lp'tjes of oude singeltjes draait. Hier op de radio bij Dit is Helmond. Maar dit was zeker de moeite waard. Bobby Brooks, You Better Move, voor RCA Victor Records. En het jaar was 1958. En daarvoor Little Jerry, Baby. En het jaar was 1965. Als jij net je radio aangezet, je luistert Golden Memories hier op Dit is Helmond. Blijf lekker bij, want ik heb nog veel meer mooie muziek. Zoals deze uit 1962.

0: Ja.
1: Sun Records 19, kijk in 1955. Billy Emerson, Red Hot. En daarvoor Larry Dale. Ik vind het een leuke uitvoering van Atlantic Records. Het jaar was 1962. Drinking Wine, Sporty Odie. Oké, ik neem je mee in 1958 van Epic Records. Jimmy Breedlove.

En het jaar was 1957 voor Jackson Records. Kenny Purseman, Treat Me Right. En daarvoor Jimmy Breedlove. Oh, we got cars almighty. Ha, geweldige plaat. Oké. Ik neem je naar Sun Records. 1998.

Ja, en we worden echt verwend, hè? Een aantal van die mooie sun-plaatjes. Maar dit is helemaal de Golden Memories. Geweldig. En hier krijg je gewoon kippenvel van. Geweldig nummer. Carl Perkins, Let the Jukebox Keep on Playing. Sun Records 1955. En daarvoor Carl McVoy, Little Girl, Sun Records 1958. We gaan vlug verder. En doe ik met deze.

Ja, honey, I sure need you. Dotwerkers, en het jaar was 1957. Connie Conway. Leuk nummer, ja. En daarvoor draaide ik Bill Fayden en de Rhythm Busters. Heartbreak Mama uit 2008.

Ja, en ik weet het, Cliff Fisher nam het ook op. En dat was volgens mij 1959 of 1960. Moet ik hem liggen? Maar dit was zeker niet verkeerd. Roald Donner, Nighttime of Ten, 1961 voor Gone Records. En daarvoor draaide ik Scotty Moore, My Baby Left Me, van de album The Guitar That Changed the World. Een album uit 1964.

Ja, een geweldige opname uit 1961. Roy Hamilton, Epic Records. You can have her. Oké, zitten we erop. Mijn uurtje, Kolenmaam hier bij Dit is Helmond. Dank u, veel plezier met Cor Kolen met zijn programma More Than Helmwak. Zeker blijven luisteren deze zondagavond. Ik ga er dadelijk uit met Big John en his Hot Toddies Shaking and Stomping uit 1959 van Sean en Todd Wackerts. Ik zeg tot volgende week. En bye bye. Bye bye.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds. En de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veelvoorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd.